0: Nieuws van 6 uur.
1: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhal Demir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX

0: is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have real partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear and be strong. Partners.
0: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night. Fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die

0: Ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja.

0: de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zaken.

0: Europa onderzoekt veel meer aankopen van schoollaptops in Vlaanderen dan eerst gedacht. Dat zegt onderwijsminister Zuhaldemir. Bij al zeker 2500 bestellingen zijn de regels rond overheidsopdrachten overtreden. Maar nu blijkt dat het er bijna 4000 zijn. De laptops zijn aangekocht onder Ben Weitz met Europese steun. Maar mogelijk vordert Europa dat geld terug. Minister Demir heeft eerder al geld opzij gezet voor als het zover komt. Het parket van Limburg onderzoekt een grote vechtpartij afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom. Partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong partners.
0: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Dendria. Streeknieuws.
1: De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, was dinsdag op bezoek in Geraardsbergen. Samen met het stadsbestuur besprak ze belangrijke uitdagingen voor de stad, zoals veiligheid, dringende medische hulp, bereikbaarheid en wateroverlast. Burgemeester Fernal van Trimpont vroeg bijzondere aandacht voor het behoud van de dringende medische hulpverlening in Geraardsbergen. De gouverneur neemt dat dossier mee naar het overleg met de hogere overheden. Haar bezoek eindigde op de Unalsite, bij Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. Daar wordt gewerkt aan een plan om ruimte voor bedrijven te combineren met een betere waterhuishouding langs de Dender. De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembolstraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadcentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren. De politie van Geraardsbergen-Lierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De twee anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet.

0: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
1: Op zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054-41-03-79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.

van hem denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bed.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: afgelopen dinsdag na schooltijd in Mazeik. Daar gaan beelden van rond op sociale media. Vier jongeren vallen daarbij een slachtoffer aan. De politie is nu naar hen op zoek. Het zouden wel geen leerlingen zijn van de middelbare school in Mazeik. De verbinding met het Starlink-internet van technologiebedrijf SpaceX in Oekraïne is weer beter, maar nog niet optimaal. Volgens topman Elon Musk van SpaceX is het wel de Amerikaanse regering die het militaire deel van het netwerk in Oekraïne beheert. Oekraïne is er afhankelijk van om Russische aanvallen te onderscheppen. Dat gebeurde deze week niet. President Zelensky voelt zich verraden.
1: A lot of different surprises on which you can't count when you have freedom. Partnership, and we count on partnership with the United States. We just want to be very honest, very clear, and be strong partners.
0: Zelensky is in Londen. Morgen komt hij naar de Europese top in Brussel. Koning Philip zal hem daar ook ontvangen. In de Champions League voetbal heeft Aston Villa Turkse Fenerbahçe van Romelu Lukaku overtuigend opzij gezet. 6-0. De grootste zege voor Aston Villa ooit in de Champions League. Trainer Unai Emery.
2: Fantastic night, fantastic. Champions League is the competition where we can feel comfortable and competing in the direction we did today.
0: Romelu Lukaku viel in halfweg de tweede helft, maar kon het hij dus niet keren. Real Madrid versloeg AS Roma, draaide een 3-1 achterstand om naar 3-4 winst. En Manchester City ging thuis onderuit tegen Paris Saint-Germain met 2-4. We krijgen een mooie dag met veel zon en temperaturen rond 21 graden. Morgen overwegend droog, het is dan 19 graden. Later op de dag wel meer kans op regen. In het weekend nog meer regenkansen en frisser.

0: telkens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
3: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Dendria. Streeknieuws.
1: De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina van Kouter, was dinsdag op bezoek in Geraardsbergen. Samen met het stadsbestuur besprak ze belangrijke uitdagingen voor de stad, zoals veiligheid, dringende medische hulp, bereikbaarheid en wateroverlast. Burgemeester Fernal van Trimpont vroeg bijzondere aandacht voor het behoud van de dringende medische hulpverlening in Geraardsbergen. De gouverneur neemt dat dossier mee naar het overleg met de hogere overheden. Haar bezoek eindigde op de Unalsite, bij Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. Daar wordt gewerkt aan een plan om ruimte voor bedrijven te combineren met een betere waterhuishouding langs de Dender. De komende dagen is er in Geraardsbergen verkeershinder door wegenwerken. De Kakelenberg in Grimmingen is tot en met 24 oktober afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding via het Grimmingenplein, Lestpolder en de Lindeveldstraat. Bewoners van de Lembolstraat volgen een andere omleiding. Ook de Zakkaai in het stadscentrum wordt op 15 en 22 oktober afgesloten, ter hoogte van de Denderstraat, voor de levering van glaspartijen. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Dender blijven passeren. De politie van Geraardsbergen-Lierde heeft tijdens een tweedaagse controleactie 12 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. 10 van hen moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. De 2 anderen kregen een boete. Ook een bestuurder van een elektrische step werd betrapt op gsm-gebruik. Hij reed bovendien zonder helm en had geen identiteitskaart bij zich. Daarnaast verloor een vrachtwagenbestuurder zijn rijbewijs voor 15 dagen nadat hij onder invloed van alcohol achter het stuur was betrapt. De politie benadrukt dat een berichtje kan wachten, maar verkeersveiligheid niet.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
3: Radio Dendria.

0: Nieuws van 9 uur.
1: 7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan.
2: Jouw muziek, jouw smaak.

0: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

7 op de 10 mensen die al jarenlang dagelijks een maagzuurremmer slikken, kunnen daar op een veilige manier mee stoppen. Een nieuwe grootschalige studie van het UZ Leuven toont dat aan. Ruim 600 patiënten namen eraan deel. Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd.

Turkije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 02 50.

0: zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
5: Radio Dendria.

Veel mensen die onder begeleiding van een arts hun medicatie afbouwen, hebben een jaar later geen of nauwelijks nog maagklachten. Ons land is al jaren koploper in Europa als het gaat om het gebruik van maagzuurremmers. Het overmatige gebruik kost ons jaarlijks zo'n 120 miljoen euro. Bovendien kunnen maagzuurremmers allerlei bijwerkingen veroorzaken. Speurders zijn binnengevallen op verschillende plaatsen in Brussel en in Vlaams en Waals-Brabant in het kader van een onderzoek naar witwasoperaties. Die houden mogelijk verband met de Congolese president Félix Tshisekedi. Vorig jaar dienden verschillende Congolese partijen een klacht in tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk om welke familieleden het precies gaat. In de Turkse stad Istanbul hebben overstromingen aan 2 mensen het leven gekost. Een jongen van 14 werd meegesleurd door het water en belandde in een diepe put. Ook een man van 34 werd meegesleurd toen hij een straat wilde oversteken. Hij kwam zwaar ten val en overleed in het ziekenhuis. De brandweer kreeg meer dan 1000 noodoproepen. Vandaag blijven alle scholen in Istanbul uit voorzorg gesloten. Het heeft opnieuw gebrand op een schip in de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Het incident deed zich voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. Dat wordt nog onderzocht. Er waren 17 mensen aan boord. De voorbije dagen zijn al verschillende schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. We krijgen opnieuw een vrij zonnige en zeer zachte dag voor de tijd van het jaar. Het kwik kan oplopen tot 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt. Na de middag gaat het regenen bij een graad of 20.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks Hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!

In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden.

Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.

0: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
2: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
3: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
4: Radio Dendria.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 02 50.

In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter.

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstijn. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

In Brussel is een Europese top begonnen. De staats- en regeringsleiders bespreken onder meer de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook de miljarden aan bevroren Russische tegoeden bij Euroclear komen opnieuw ter sprake. De Oekraïense president Zelensky is voor de gelegenheid ook in Brussel. De koning ontvangt hem vanmiddag op het paleis. Zelensky wil ook een onderhoud met premier De Wever. De top duurt 2 dagen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over nucleaire samenwerking. Op 25 september vond daarover een eerste vergadering plaats in Parijs. Dat heeft De Morgen vernomen. Het is de bedoeling om Rusland af te schrikken en Europa beter te beschermen. Beide landen willen in geval van oorlog ook niet alleen afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, die over een groot kernwapenarsenaal beschikken. De Franse president Macron voerde de voorbije maanden al gelijkaardige gesprekken met onder meer Duitsland, Polen en Zweden. Bij farmareus GSK hebben werknemers vanmorgen de sites in Waver en Rixonsaar geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de geplande herstructurering. Gisteren raakte bekend dat bij GSK meer dan 1200 banen op de tocht staan. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Het bedrijf stelt zo'n 8500 mensen te werk. In Mexico zijn nu al 8 doden gevallen door noodweer. 2 mensen zijn nog vermist. De westkust van Mexico werd de voorbije dagen getroffen door verschillende tropische stormen. Die veroorzaakten zware regenval en overstromingen. Gisteren konden hulpverleners nog 32 mensen in veiligheid brengen met een helikopter. Bij ons is het zonnig met af en toe wat wolken bij een zeer aangename 22 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt, na de middag gaat het regenen. We halen dan een graad of 20. Het weekend wordt gevoelig frisser met kans op buien.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Jouw muziek, jouw smaak. Radio Dendria.

0: keukens op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen. Tot snel.
3: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstein. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
1: Op zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
2: Altijd de leukste hits.
3: Radio Dendria.

Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het West-Nijl-virus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige besttijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: lakens op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 41 0250.

Lotte Kopecky heeft goud veroverd op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai. Onze toprenster is voor de derde keer wereldkampioen in de afvallingskoers. Ze liet in de laatste ronde de Japanse Yumi Kajihara achter zich. Het is al de zevende wereldtitel voor Lotte Kopecky op de piste. In Vlaanderen zijn twee patiënten overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het departement Zorg. Tot nog toe zijn hier 14 besmettingen bevestigd. De meeste mensen die het virus oplopen worden niet ziek of krijgen hooguit griepachtige symptomen. Ouderen of mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer kans op ernstige complicaties. De twee dodelijke slachtoffers behoorden tot die risicogroepen. In de Duitse stad Essen is een gevangene van 34 ontsnapt tijdens een doktersbezoek. Twee gemaskerde mannen overmeesterden de twee cipiers die hem begeleidden. Ze bonden hen vast en lieten hen achter. De cipiers raakten niet gewond. De gedetineerde sloeg op de vlucht met een elektrische step. De politie startte een klopjacht en waarschuwde de bevolking dat de voortvluchtige man en zijn handlangers gewapend kunnen zijn. De man zat in voorhechtenis op verdenking van zware mishandeling en drugsmisdrijven. In de Pakistanse stad Peshawar zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Het gaat om leerlingen en één lerares. Meer dan 50 anderen raakten gewond. De school ligt in een dichtbevolkte wijk met smalle steegjes. Dat bemoeilijkt de reddingswerken. Over de precieze oorzaak van het drama is nog niets bekend. In Pakistan storten geregeld daken in, onder meer door gebrekkige veiligheidsnormen en het gebruik van slechte bouwmaterialen. Zwemmer Lucas Envaux heeft zijn eigen Belgisch record op de 1500 meter vrije slag scherper gesteld. Op de wereldbekermanche korte baan in het Kazachse Astana dook hij bijna 2 seconden onder zijn vorige bestijd, die hij begin deze maand in Baku neerzette. Envaux won de wedstrijd in 14 minuten, 33 seconden en 1400ste voor een Hongaar en een Oezbeek. We krijgen zowel zonnige perioden als wolken, bij zachte maxima tot 22 graden. Morgen starten we nog droog en wisselend bewolkt. Na de middag neemt de kans op regen toe. De temperatuur komt dan uit op zo'n 18 tot 20 graden.

0: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks hersenstein. Er is keuze uit runstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!
1: Op zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kweek gaat wel weer naar 19 graden.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken? Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

0: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan. Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Gerardsbergen. Tot snel.
2: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
3: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

In een moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Vijlder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kwik gaat wel weer naar 19 graden.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards. Vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks Hersenstijn. Er is keuze uit rundstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan!

moskee in Anderlecht hebben honderden mensen afscheid genomen van Nordine El Talbi, de Brusselse agent van de anti-overvalbrigade die maandag is vermoord bij een interventie in Jette. De verdachten zouden vandaag opnieuw verhoord zijn, maar het parket wil voorlopig niet communiceren over de voortgang in het onderzoek. Wel is gemeld dat heel wat speculaties in de media niet op feiten berusten en dat er een officieel persmoment komt zodra er duidelijkheid is. Op de plaats van de moord is vanmiddag bijkomend sporenonderzoek gedaan. Koning Filip heeft in Laken Volodymyr Zelensky ontvangen op audiëntie. Het was al de vijfde ontmoeting tussen de twee. De inhoud van het gesprek blijft naar gewoonte binnen de muren van het paleis. Zelensky is in Brussel voor de Europese top, waar onder meer de financiële steun aan Oekraïne op de agenda staat. Er zou ook nog een discreet en kort onderhoud volgen met premier De Wever op verzoek van Zelensky. Vlaams onderwijsminister Demir wil dat minstens één ouder van anderstalige leerlingen op onze scholen verplicht Nederlands leert. Dat schrijft HLN. Het Vlaamse regeerakkoord voorziet al dat ouders Nederlands moeten kennen of zich engageren om het te leren, maar het kabinet van Demir werkt nu aan de concrete invulling. Er zouden ook consequenties komen voor ouders die weigeren Nederlands te leren. Het kabinet zal de details later voorleggen aan de Vlaamse regering. Hoogdag voor de Belgen op het WK op de baan in Shanghai. Na de derde wereldtitel voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers pakte ook Lindsay de Veilder vanmiddag een medaille. Hij pakte brons in de scratch. De Brit Bostock was daar de beste. In de Eneco Tour staat Jacob Söderqvist nog wat steviger aan de leiding. De Zweed won na de proloog nu ook de tijdrit in Tilburg. Victor Kampenaerts reed de zevende tijd. Bij de vrouwen won de Nederlandse Lieke Nooyen. Zij herovert zo de leiderstrui op Sandrine Tas. En in het veldrijden heeft Gerben Kuipers de kermiscross in Ardooien gewonnen. Bij de vrouwen won Lucinda Brands al voor het tweede jaar op rij. Blijft ook vanavond zacht met opklaringen en af en toe wat wolken. Vannacht komt er meer bewolking met mogelijk mist in de ochtend. Morgen is wat lichte regen mogelijk, maar het kweek gaat wel weer naar 19 graden.

0: zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.
1: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
2: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
3: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054 410250.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, vermoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Philip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: zoek naar een uniek juweel? Bij goudsmederij Stijn Rijgaards worden juwelen met de hand gemaakt. Helemaal volgens jouw wensen. Ook oude juwelen worden overgenomen en krijgen een nieuw leven. Kom langs in de Vredestraat 24 in Gerardsbergen. Bel 054 41 03 79 of surf naar stijnrijgaards.be. Stijn Rijgaards, vakmanschap dat blijft schitteren.
1: Geen zin om zelf te koken? Basketbalclub Wezenvrienden organiseert op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober het jaarlijks Hersenstijn. Er is keuze uit rundstong, kipfilet, tongrolletjes of een vegetarische burger. Kaarten kosten €22 voor volwassenen en €11 voor kinderen en zijn verkrijgbaar bij de leden. Basketbalclub Wezenvrienden verwelkomt je graag in het parochiaal centrum van Overboelaren aan de Grote Weg 235A. Tot dan.
2: Jouw muziek, jouw smaak.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst. Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Jouw muziek, jouw smaak.

Afleiding achter het stuur door gsm-gebruik of andere handelingen blijft een groot probleem in ons verkeer. Dat tonen cijfers van de tweedaagse Focus on the Road-actie van federale en lokale politie onlangs. Daarbij zijn meer dan 2500 mensen betrapt en ruim 900 rijbewijzen meteen ingetrokken. De controles vonden plaats op 225 plaatsen verspreid over het land. Er komt geen live-uitzending van de executie van een terrorist die 17 jaar geleden 13 Amerikaanse militairen doodschoot. Dat schrijft president Trump op Truth Social. Dat was eigenlijk wel de bedoeling, maar Trump komt daar nu op terug. De man, een voormalig legerarts van Palestijnse origine, verwoordde in 2009 13 ongewapende militairen, naar eigen zeggen om moslims wereldwijd te beschermen tegen Amerikaans geweld. Familieleden van de slachtoffers mogen de executie door een vuurpeloton wel ter plaatse in Texas meemaken. Het is de eerste militaire terechtstelling in de VS in meer dan 45 jaar. In Brussel heeft Oekraïnse president Zelensky een onderhoud gehad met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Er is gesproken over de verdere militaire steun aan Oekraïne. Doordat Rusland de aanvallen opvoert, is die steun volgens Zelensky hard nodig, vooral voor luchtverdediging en munitie. Eerder op de dag was Zelensky op audiëntie ontvangen bij koning Philip. Op vrijdag neemt hij ook nog deel aan de Europese top. En de zogeheten schrikkelseconde verdwijnt. Dat hebben wetenschappers beslist op een conferentie in Versailles. In 1972 was die seconde ingevoerd om de exacte tijd die atoomklokken aangeven te doen overeenkomen met de werkelijke duur van een dag op aarde. Want die is niet altijd precies 24 uur. Maar de regeling zorgde steeds vaker voor problemen met computersystemen en satellieten. Wetenschappers vinden het beter te wachten tot beide tijdsmetingen precies 1 uur zullen verschillen. Klein detail, dat is dus pas over honderden jaren. De nacht is licht bewolkt met kans op mist tegen de ochtend en minima rond 10 graden, in de Ardennen kouder. Daarna opnieuw een zeer zachte dag, temperaturen tot 19 graden.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
2: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
3: Radio Dendria.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
3: Sylvie en Christophe zijn er even tussenuit. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn ze er weer.
4: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.